0: Capià, tu no vols pagar!
1: Yingiddewo ku lubogo lwa Simba ne Ssaalongo Ssewakiryanga Nsereko kusunsunsulira omuziki n'amawulire agasinze okunyiiza konaaga agakusanyudde.